0: De commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: trots op Texel.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
2: You fill me up to your

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Dit is Radio Texel.
7: Struis.
8: Vroeg.
9: Onzin. Vliegtuigticket door dure kerosine nu bijna net zo duur als treinkaartje Amsterdam-Zwolle.

Het is donderdag 30 juli 2026. En je luistert naar Radio Texel op de 106.1. Als eerste Matchbox, Midnight Dynamos, nu Pink, Just Like a Pill.

Pink met Just Like a Pill op deze zonnige donderdag. Ik hoop dat je geniet van het mooie weer. Straks op de meest muzikale frequentie van de Wadden. 106.1, www.radiotessel.nl of DAB+ als Waddenomroep. Eddie Grant met Do You Feel My Love. Maar nu eerst Lizzie.

Ik ben vandaag gewoon met het beste been uit bed gestapt. Ik heb gewoon zin in gezellige muziek. Crowded House Chocolate Cake was best leuk, maar deze is veel leuker. Shabuzi en Cowgirl.

0: Tijd voor het Waddenomroep nieuwsoverzicht.
1: Vanaf het eiland.
2: Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
0: Het Waddenomroep nieuwsoverzicht kun je altijd nalezen op www.waddenomroep.nl. Op Texel staan velden vol groene erwten. De tilt is helaas nog niet rendabel. En Roze Caravan biedt vakantiegangers op Texel een luisterend oor.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: En voordat je het weet is het programma Struisvroeg op deze donderdag 30 juli 2026 voorbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struisvroeg. Tot dan. Doei doei.
1: Doei doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Het Wadden weerbericht.
2: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
3: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
2: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
4: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom,

0: Ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Tessels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Tessel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Dit is Radio Texel.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen,

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl
2: vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
4: Radio Texel.

0: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
1: Dit is Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
4: We leven terug.
6: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
0: Non-stop.
1: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
0: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Toppers van toen op Radio Texel.
0: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

september op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Ja, de wind is ook voor jou.
1: Het Wadden weerbericht.
2: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe

0: blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Throw my heart away.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag begint met flink wat zon op de Wadden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar een aangename 24 graden en er waait een matige westenwind, windkracht 4. Kortom, ook op Vlieland een aangename zomerdag met eerst zon, later bewolking en een zwakke tot matige westenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: hou me groot. Ik wil nu samen en niet meer alleen.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel. Well, it's one for-

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

lekker in de schoenen moeten staan. En meerdere gedachten die hij telkens moet verslaan. En dat vechten maakt hem moe, maar hij wil er wel voor gaan. Terwijl mama het hem leert dat hij gevoelens mag verstaan. Moet hij veranderen voor iemand zoals zij? Maar hoe neemt hij controle over liefde en zijn pijn? En kan hij met haar groeien zonder niemand meer te zijn? Dit is geen verleden tijd, maar misschien is hij het al kwijt.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Rita Marens.
1: Het laatste nieuws en het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Welkom, Country Time, editie nummer 220.
1: Zo, 220? Waren we niet al veel verder?
0: Nee, want we zijn er heel lang uit geweest.
1: Ja, maar voor mijn gevoel waren we al bijna in de 300.
0: Nee, Sini. Nee.
1: Niet dus.
0: En het is ook sowieso natte vingerwerken.
1: Jawel, ja.
0: Een beetje
1: globaal.
0: Globaal genomen. Maar vanaf 150 ben ik echt gaan tellen.
1: Ja.
0: Toen heb ik het echt bijgehouden.
1: Ja.
0: Nou, we hebben een paar mooie dagen achter de rug.
1: Mm-hmm. Zomer,
0: eindelijk.
1: Ja.
0: En om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, even een huishoudelijke mededeling. Volgende week zijn we er niet.
1: Nee, dan ben ik er een paar dagjes tussenuit naar het Groenlo in Drenthe.
0: En dan geeft ze regen op, hoorde ik.
1: Ja. Ja. Ja. Altijd leuk, dat Hollandse weer.
0: Dus even voor Frank. Ik weet niet of je luistert, Frank. Maar doe er even een non-stopje in.
1: Graag.
0: Ik zal er even goed nog wel even een appje aan wijden.
1: Ja.
0: Maar dan weten jullie het vast.
1: Ja, we hoeven er niet voor op thuis te blijven.
0: We zijn begonnen met mijn naamgenootje.
1: Ja, met Anna. Met Anna Faust zijn we begonnen. En Anna Faust die verhuisde naar Nashville om songwriting te studeren. En tijdens haar studie was ze de eerste ontvanger van de Miranda Lambert Woman Creators Fund beurs. Ze heeft inmiddels niet alleen werk voor zichzelf uitgebracht, maar ook voor andere artiesten. En dat zijn onder andere Keith Urban, Carly Pearce en Maddie and T. Of T, Maddie and T.
0: Maddie and T. Nou ja, het zijn niet de minste.
1: Nee, zeker niet de minste.
0: Dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Nou, dan gaan we verder met Brian Kelly. Vorige week heb ik hem al gedraaid. Toen hebben we dat hele leuke Fish All Day laten horen van zijn beach vibe. Nou, hij heeft er een hele album met dat soort muziek. De andere helft van duo Florida Georgia Line hadden we toen al
1: gemeld.
0: En dit is dus zijn allernieuwste. Deze is uitgekomen op de eerste van deze maand. Dus hij is precies 29 dagen oud vandaag. De Jimmy Buffett Summer van Brian Kelly.

0: do it, y'all.
1: It's a Jimmy Buffett summer, dus dat betekent dat het ergens wel 5 uur is.
2: Altijd. Het is altijd bij mij 5 uur. Ja.
1: It's 5 o'clock somewhere.
2: Ja, en zoals dat we altijd doen, hebben we oud en we hebben weer nieuw.
1: Moet er nog wat in?
2: Als jij hem kan vinden, vind ik dat wel oké, ja.
3: Een country classic. Country classic. Terug in de tijd met Radio Texel, want ouwe meuk is ook leuk.
2: En dat is er even Loreleen. Loreleen. Loretta Lynn. Een oude hit uit 1971 en die in de boeken staat als een klassieker waarin sociale satire en het alledaagse leven van de Amerikaanse huisvrouw samenkomen. De hoofdpersoon leest in tijdschriften over het glamourleven van beroemdheden in Hollywood, de opkomst van de vrouwenemancipatie en de seksuele revolutie. Maar ondertussen zit ze zelf in een klein stadje, rent ze achter schreeuwende kinderen aan, verbrandt het eten en is alweer zwanger van de volgende baby.
1: Ja, zo ging dat vroeger. Ik klink heel hol, jij ook.
2: Echt hol? Ja. Komt door nog het holle gebouw, denk ik.
1: Ja, maar ik had er vorige week lang zo erg niet in. Is dat op de radio ook te horen? Geef eens een beetje feedback, mensen.
2: Zijn wij goed te verstaan?
1: Of zijn we heel galmend? Nou, in ieder geval...
2: Loreleen.

0: I hope it ain't twins again.
1: Nou, en die zijn zo leuk.
2: Ja, maar als je er al een paar rond hebt huppelen.
1: Achteraf had ik er wel 10 willen hebben. Ze zijn zo goed gelukt, die van
2: ja,
1: ons.
2: Maar je weet niet of die volgende leg ook goed gelukt
1: wel,
2: zou geweest
1: vast
2: zijn.
1: Wel, vast wel. Nee, van deze had ik er wel 10 willen hebben. Ja, en het zou ook veel beter zijn geweest. Want we worden een minderheid in ons eigen land, hè?
2: Ja.
1: Dat sowieso. De echte Nederlander is gewoon straks verdwenen. Ja, want we krijgen gemiddeld 1,8 kind. Of minder inmiddels, volgens mij. 1,3 kind.
2: Geen idee.
1: Ja,
2: nou, en er zijn nog steeds wel gezinnen die niet stoppen bij 3, hoor.
1: Nee, maar dat zijn er te weinig.
2: Ja, het is niet meer net als vroeger dat iedereen er een stuk of 11 uitprakte. Ja,
1: een paar op de Bijbel belt, maar nee, we moeten echt omhoog. Dus ik heb al tegen de jongens gezegd...
2: Ga naar de bak.
1: Minstens 4.
2: Doe even een strippenkaart.
1: Ja, minstens 4. Nee, maar dat is ook voor de sociale zekerheid, hè? Voor de verzorgingsstaat.
2: Ja, heb je zeker. Gewoon,
1: ja, je hebt mensen nodig om
2: de mensen weer te kunnen helpen.
1: Precies.
2: Ja, ja. Dus blijf lekker pushen.
1: Ja, ik blijf pushen. Jij hebt een dochter, hè?
2: Ja, zeker. Ja, maar die hoeft nog niet. Die is nog maar 15.
1: Nee, maar dan kan ze er alvast aan wennen. Oh, ik ben.
2: Jij mag.
1: Ja, Will Mosley. Waar kennen we die ook alweer van?
2: Ja, de naam zegt me van alles. Maar ik kan niet zeggen van... Dat was het liedje.
1: Nou,
2: dat was het liedje.
1: Ga ik jou vertellen. Bekend van zijn deelname aan het programma American Idol.
2: Dat was het.
1: Uit 2024. Ja. En toen werd hij tweede. Oorspronkelijk wilde hij helemaal geen muzikant worden. Net zoals heel veel. Want hij speelde voetbal.
2: Ja, ja, ja. Eerste
1: niet
2: sport.
1: Niet onverdienstelijk. Hè? Maar goed, vanwege meerdere hersenschuddingen moest hij daarmee stoppen. En toen is hij zich serieus gaan richten op gitaarspelen en liedjes schrijven. Hij is die man met dat lekkere, rauwe randje.
2: Ja, een beetje donkere stem.
1: Juist. Ja. Right by the river. Will Mosley.

0: Live right by the river, dat zou ik ook wel willen.
1: Ja, maar daar heb je ook altijd last van muggen hoor, met het mooi weer.
0: Zou ik net denken.
1: Is spel een tricky?
0: Ja, dat is weer tricky.
1: Ja. Ja, Morgan Wallen heeft een nieuwe single uitgebracht dan.
0: Ja, dat zei je vorige week.
1: Ja, vorige week vrijdag is hij gereleased. Het is zijn eerste solo release dit jaar en het markeert een nieuw muzikaal hoofdstuk naar het schijnt. Hij zit in de slotfase van zijn I'm the Problem Tour en dat heeft hem een aardige duit opgeleverd. Met zo'n slordige 500 miljoen, is het een van de meest opbrengende tours van het jaar. Nou, dat geloof ik.
0: Ja, en vind je het wat?
1: Been by now, ja. Ik,
0: of moet hij wennen? Moet hij,
1: hij moet wennen.
0: Moet hij groeien?
1: Hij moet groeien aan mij.
0: Van vorige week.
1: Ja, it grows on me waarschijnlijk. En de een heeft het wel na een aantal keren en de ander heeft het niet. Het is altijd afwachten bij hem.
0: Oké.
1: Sommigen hebben het gelijk, maar dat is zelden.
0: Ja. Bij mij, als je hem gelijk hebt, dan... En als het te lang duurt, nee, laat maar dan.
1: Nou, bij sommigen wordt het alleen maar mooier. Want sommigen denk ik in eerste instantie, meh, is niks. En dan hoor ik hem een paar keer en denk ik, ja, het is toch eigenlijk wel heel mooi. Zit er een goede tekst in? Zit er een goede beat in? Je weet het niet.
0: Oh ja, kijk er ook zo moeilijk bij gelijk.
1: Ik heb een zweetaanval.
0: Oh, dat hebben we allebei. We hebben hier de ramen open. Nee, ze kunnen allemaal wel lekker mee genieten.
1: Nou, als het straks hier vol staat beneden, weten we waarom.
0: Dan hebben we groepjes.
1: Been by now.

0: klinkt mij nou voor Morgan Wallen.
1: Ik vind het helemaal niks.
0: Nee, dat weet ik. Jij houdt daar niet van.
1: Nee, het 13 in een dozijnnummer. Dus, die hoeft voor mij betreft niet nog een keer.
0: Oh, maar dat gebeurt ook niet, Scott.
1: Nee. John Prine was een singer-songwriter die bekend stond om zijn eerlijke, eenvoudige liedjes vol humor, mededogen en scherpe observaties over het gewone leven. Hij wordt gezien als een van de grootste liedjeschrijvers in de country folkmuziek. Zeg maar wat Bob Dylan is voor de pop.
0: Ja.
1: Dat. Zijn nummers zijn opgenomen door talloze artiesten. En nou kwam ik toevallig van de week op TikTok kwam ik een filmpje tegen van Tyler Childers.
0: Ja.
1: En laat die het nou net over dat nummer Souvenirs hebben wat we zo meteen gaan horen.
0: Oh, dus je had al een klein voorproefje.
1: Nou ja, ik had dus dat nummer er al in staan. En toen begon hij over John Prine. Ik denk, oh, en toen had hij het over Souvenirs. En vooral dat de tekst hem zo ontroerd had. En nou, dat is toch mooi dat je dat teksten van liedjes je zo
0: inspireren.
1: Kunnen ontroeren. Dat doet hij. John Prine heeft dat dan toch maar goed gedaan. Maar het was wel toevallig dat het over precies hetzelfde liedje ging. Souvenirs.

0: John Prine Souvenirs.
1: En we gaan nu naar een opkomend country trio die hun succes aan filmpjes op TikTok te danken hebben. In 2024 besloten ze hun krachten te bundelen onder de naam Highway Home. En ze hebben al op het podium gestaan met bekende artiesten inmiddels, onder andere Priscilla Block, Ashley

0: No More Drinking Songs van Highway Home.
1: Twee weken geleden is Bonnie Tyler overleden. En ik was toch best wel fan van haar liedjes. Ik vond dat ze leuke liedjes had. En nou wil het geval dat haar liedje It's a Heartache
0: gecoverd werd.
1: Ook in de country versie is. Het is als een soort
0: eerbetoon.
1: Te laat eerbetoon aan Bonnie Tyler.
0: Te laat is het eigenlijk niet. Hè. Het kan altijd.
1: Maar ja. Eigenlijk hadden we dat meteen moeten doen. Toch?
0: Ja, weet
1: het is
0: ik
1: een
0: niet.
1: Beetje mosterd naar de maaltijd.
0: Dat kan altijd.
1: Maar goed. Juice Newton met It's a Heartache.

0: Ik heb een wijze les geleerd.
1: Eerst luisteren.
0: Oh, wat een slap aftreksel.
1: Ja, deze was niet echt...
0: Nee, er zit geen pit in, er zit geen body in.
1: Je voelde hem niet?
0: Nee, totaal niet. Nee. Het begon ook al zo raar. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar ik dacht van, nou...
1: Wat kan daar nou mis aan gaan? Wat
0: kan je hier nou aan verkloten?
1: Nou, een hoop.
0: Een hoop. Deze gaan we niet nog een keer doen. We hadden niet voor gedraaid.
1: Juist, dat.
0: Nee. Juice Newton? Nee. Terug in Jok.
1: Ze hebben best hele leuke nummers.
0: Ja, maar dit is hem niet.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Helaas. We blijven een beetje in de odes hangen, want de volgende is van Toby Keith.
0: Of vind ik niks aan.
1: Nee, ik
0: vind er niks aan.
1: Oh, alweer niet?
0: Nee, deze heb ik dus wel geluisterd.
1: Oh? Ja. Nou ja, je zal even moeten blijven zitten helaas. Ja. Het nummer Old School. Het is een nostalgische ode aan het kleinstedelijke leven, traditionele waarden en simpele tradities. Een levensstijl die draait om vast te houden aan de basis. Het genieten van eenvoudige dingen zoals vissen en trouw blijven aan je roots. En dit nummer werd niet door hemzelf geschreven, maar door Maren Morris en haar man Ryan Hurd.
0: Zeg me niks.
1: Nee? Nou, Anneke.
0: Nee.
1: Oh. Ken je people, son?
0: Ik ben niet goed met namen.
1: Dat zou ik ook zeggen.

0: Old School van Toby Keith.
1: Vooral het eerste begin vind ik niks aan.
0: En maar, u krabbelt terug?
1: Nee, ik krabbel niet terug. Maar als een liedje me in het begin al niet pakt, dan luister ik hem niet verder. Dan scroll ik door.
0: Ah, dus eigenlijk doe je toch terugkrabbelen. Je nee, vond het toch eigenlijk nee, toch want ik zou, wel meevallen.
1: Ik wou hem sowieso niet nog een keer opzetten. Nee, absoluut niet. Even iets anders. Heb jij een zwart jurkje in de kast hangen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, heb ik.
1: Ja. A little black dress. En dat schijnt dus een item te wezen in een vrouwenklerenkast die elke vrouw erin moet hebben hangen.
0: Ah. Ik moet zeggen, ik ben niet fan van dat zwarte jurkje. Want hij geeft enorm af aan pluis en stof.
1: Maar goed, je hebt er wel
0: een. Ik heb er wel een.
1: Ik heb er ook een. En ik heb
0: pas je hem nog?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee. Ik heb hem ooit één keer aangehad, maar hangt er nog wel. Ik ben sowieso niet van de jurkjes en
0: nee,
1: de rokjes.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik ben ook niet van de sieraden en ik ben ook niet van de tassen. En ik ben ook niet van de luchtjes. Ik heb één luchtje, die heb ik altijd.
0: Ik heb wel meerdere luchtjes, dat wel. Nee. Vroeger, dat ik nog een klein meisje was in mijn tienerjaren, had ik er voor elke dag van de maand had ik er wel één. Ik had meer dan 30 luchtjes.
1: Nee, ik heb, vroeger had ik er wel 2 of 3, maar deed nooit een luchtje op. Het is pas van de laatste jaren dat ik één luchtje heb. Jean-Paul Gaultier heb ik. Divine.
0: Die met die borsten.
1: Die met die borsten. Met die gouden tieten.
0: Ja.
1: Ja, die heb ik al jaren. En voor de sieraad heb ik ook niet. Ben ik ook geen fan van. Maar wat dat... Ik was wel een beetje een townboy. Hoe noem je dat?
0: Tomboy.
1: Tomboy. Niet echt vrouwelijk, zeg maar.
0: Nee, nog steeds niet.
1: Maar jij hebt het weer iets meer. En Jannie bijvoorbeeld was wel heel erg van de make-up.
0: Ja, klopt.
1: En de luchtjes de sjaaltjes en weet ik het allemaal. Dus ja, ik heb, zeg maar, het naar minst getroffen wil ik niet zeggen, want ik voel me er happy bij.
0: Nou, nee, wil ik niet zeggen, want jij gebruikt wel altijd make-up.
1: Een potloodje.
0: Ik niet.
1: Ik heb potloodje.
0: Ja, maar ik doe zelf
1: niet.
0: Daar niks meer aan.
1: Dat is te zien ook.
0: Ja, maar omdat ik het ook niet meer zie.
1: Je hebt tegenwoordig van die brillen, dan kan je 1 glas omhoog wippen.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is een Japanse of een Chinese uitvinding. Dan kan je 1 glas omhoog wippen en dan kan je dus met anderen door het glas kijken om je potloodje buiten te...
0: Ja, ik heb allemaal vergrootspiegels dan op de spiegel. En dan nog moet ik iedere keer mijn bril opzetten. Ah ja, nee, doe toch maar iets minder daar. Iets meer daar. Ik ben ermee gestopt.
1: Oké, ja, goed. Maar hoe kom ik hier nou zo op? Mannen vinden dus een zwart jurkje bij een vrouw onweerstaanbaar. Zo ook Chris Young, die zingt erover. Getting You Home.
0: Hmm.

0: Getting New Home van Chris Young. En even speciaal voor Martin. Martin, ik heb meerdere potloden ook. Meerdere kleurtjes. Ik heb groen, ik heb blauw, zwart, kobalt, aubergine. Meerdere kleuren. Eén luchtje, maar meerdere kleuren potloodjes.
1: Oké.
0: En door.
1: En dan is het de allerlaatste keer deze maand. De Country Klapper 20 Seconds van Ruben Hillen.
0: Ja, we moeten nog op zoek naar een nieuwe.
1: Ja, we hebben nog een weekje te gaan.
0: Precies, we kunnen even zoeken volgende week.
1: Nou ja, 5 keer deze maand mocht hij zijn stem hier laten horen. En dat is best heel veel.
0: Ja.
1: En voor Ruben staat er in 2027 een eigen clubtour gepland door heel Nederland.
0: We hebben hem toch maar 12 minuten totaal kunnen draaien.
1: Toch wel.

0: wanna be with you.
1: 20 seconds, Ruben Allen left the building.
2: Chris Bandy behoort tot een nieuwe generatie country artiesten. Hij combineert zijn muziek met moderne country en traditionele invloeden. Hij groeide op met klassieke country, maar luisterde zelf ook veel naar pop en rock. En zijn grote doorbraak kwam in 2020, nu 6 jaar geleden, met het nummer Man Enough Now, waarmee die hoog scoorde in de country hitlijsten. Ik heb hem even geluisterd, die hebben wij nog nooit gedraaid.
1: Okay.
2: En die gaan we ook nooit draaien.
1: Oh.
2: Maar nu gaan we luisteren naar Would Have Loved Her. Chris Bandy.

0: Een mooie ballad met mooie tekst van Chris Bandy. You would have loved her.
1: Highway 101 was een populaire, succesvolle band eind jaren 80. Hun debuutalbum, die gelijknamig aan de bandnaam, was gelijk een schot in de roos. Een aantal nummers stormden de countrylijsten in en scoorden ze tussen 1987 en 1990 vier nummer 1 hits. Maar in 1990 verliet de zangeres de band om solo verder te gaan. En er kwam wel vervanging, maar ze bereikte nooit meer het succes van wat ze eens hadden. Walking, talking, crying, barely beating, broken heart. Het is een mond vol.
0: Ja, en Highway 101, het klinkt op de een of andere manier bekend. Ik weet het niet.
1: We hebben wel eens vaker iets van ze gedraaid, maar niet heel veel.
0: Oké, nou, ik moet ergens aan denken als ik dat zie en als ik dat lees en hoor. Maar kan ook niet mijn vinger erop leggen.
1: Nee, misschien begint het nog te dagen ergens.
0: Wie weet.

0: Walking, talking, crying, belly, beaten, broken heart.
1: En het is echt een hele mond vol.
0: Ja.
1: Je kan er bijna over vallen. Het eerste uur zit er alweer op.
0: Ja.
1: We zijn er doorheen gefliederfladderd.
0: Ja, zeker. Maar allemaal hele korte nummertjes.
1: En met leuke teksten, zoals potloodjes,
0: en luchtjes,
1: parfums, luchtjes.
0: Speciaal sieraden, voor
1: speciaal
0: oude mannen.
1: Voor oude.
0: Tot
1: dus
0: straks.
1: Zometeen. Oh, moet ik even een dingetje aan zetten?
0: Ja, en dan nog wel een muziekje bij.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Welkom terug, Country Time, met Sini en met Anneke. Tweede uur, editie nummer 220. En we zijn begonnen met Jake Owen, Down to the Honky Tonk. En dat is toch wel een van mijn favoriete nummers van hem.
1: Ja, van mij ook, zeker weten.
0: Staat ook, denk ik, wel in mijn top, nou, laat 20. Ik het ruim houden, 20. Ja. Dit nummer, ja.
1: Volgende is voor Eric Church. En die is eigenlijk net als Morgan Wallen soms erg moeilijk te verstaan in zijn tekst. Hè? Dus dat ik van de week een liedje van hem voorbij hoorde komen. En denk ik, oh, die is best leuk. Dus ik even Shazam, maar ik was net te laat. Dus hij pakte hem al niet meer. Dus ik denk, nou, dan maar even zoeken. Summer. Niks te vinden. Helemaal niks te vinden.
0: Je had het verkeerd gehoord.
1: Ja, dat bleek dus al. Het was ook niet te vinden, want het was Some of It in plaats van Summer.
0: Oké.
1: Maar ja, luister maar, hij is moeilijk te verstaan.

0: Summer.
1: Jawel, hè?
0: Summer. Echt wel.
1: Ik hoorde
0: ja,
1: het.
0: Ja, ik ook.
1: Maar het origineel is dus Some of It.
0: Ja, ik vatte hem. Ja. Ik hoorde het ook zo. Vorige week kwam Forrest Gump weer eens voorbij op televisie. En dat is toch wel... Nou, of het mijn lievelingsfilm is, weet ik niet. Maar hij staat zeker in mijn top 3. Ik heb hem denk ik al minstens 15 keer bekeken. Als het niet meer is. En iedere keer dan vind ik hem weer mooi.
1: Het is ook een goede film.
0: Het is een hele goede film. En daar komt dus Sweet Home Alabama in voor. Van Lynyrd Skynyrd. Ja. En dan is hij aan het dansen met...
1: Hoe heet ze ook alweer?
0: Jenny.
1: Ja,
0: Jenny. Like Peas and Carrots.
1: Ja.
0: Er is trouwens nog een hele leuke film met dezelfde titel als het nummer van Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama.
1: Ja, die is met Reese Witherspoon.
0: Ja, die is ook,
1: die
0: heel,
1: is
0: leuk.
1: Ook heel leuk. Ja.
0: Maar ik dacht, nou ja, Forrest Gump. Ik denk, laat ik Sweet Home Alabama er weer eens in gooien. 1, 2, 3.

0: Het is zo'n nummer wat af en toe leuk is om te horen.
1: Maar niet te vaak.
0: Maar niet te lang ook. Hij duurt me ook gewoon te lang.
1: Ja. Was mijn 3 minuten was het al genoeg geweest.
0: Ja,
1: dat,
0: precies. Ja. Ja, ze zijn te lang doorgegaan.
1: Ja. tijd voor oude meuk. George Jones en Tammy Wynette met Two Story House. Een huis met 2 verdiepingen. Een krachtige metafoor voor een mislukt huwelijk. Het streven. Het koppel werkt jarenlang om hun droom te verwezenlijken. Een prachtig groot huis en vol met luxe. Maar dan de werkelijkheid. Terwijl ze druk bezig waren met de materiële droom, verloren ze de liefde uit het oog. En dan tenslotte kern. Als ze er eenmaal wonen, is de buurt jaloers, maar wonen ze gescheiden van elkaar. De een beneden en de ander boven. Het is ook een autobiografisch nummer.
0: Ja. Ja, maar George Putnam, die had toch ook een beetje een drankprobleem?
1: Ja.
0: Dus dat zal ook wel het een en ander aan gelegen hebben, denk ik.
1: Dat zou ook best heel erg kunnen. Maar ten tijde dat ze dit nummer uitbrachten, waren ze al 5 jaar gescheiden.
0: Oh, nee, dus ze ben wel blijven samenwerken in ieder geval.

0: Storyhouse van George Jones en Tammy Wynette.
1: Tammy of Tammy?
0: Tammy.
1: Van George en Tammy naar George en Zack. Twee jeugdvrienden uit Australië die samen moderne country maken. Ze begonnen direct na school met muziek schrijven en trokken naar Nashville om zich verder te ontwikkelen en groeiden uit tot een van de meest opvallende nieuwe duo's van Australië. Zack en George, Long Neck Weekend.

0: Kan ik ook wel gebruiken.
1: Ja.
0: Long neck weekend.
1: Zeker.
0: Long drink weekend misschien.
1: Nou, vooral een long weekend zou ook wel eens fijn weten. Mark Chestnut is met zijn 62 jaar nog steeds actief in de muziekbusiness. Hij heeft wel diverse gezondheidsproblemen inmiddels gehad, waaronder een quadruple bypass.
0: Oh, toe maar.
1: Ja, heb je er wel eens van gehoord, Anne? Een quadruple?
0: Nee.
1: Nou, dat is dus
0: wordt die drie keer omgelegd?
1: Een viervoudige omlegging van het hart. Ja, die bestaat dus inmiddels ook al. Maar hij staat nog altijd wel op het podium en hij toert bij, daar ook nog steeds door de Verenigde Staten. Dus it's a little too late.
0: Nou, niet. Hij doet het nog.

0: It's a Little Too Late van Mark Chestnut.
1: Danny Vera heeft vorig jaar het album The Way Home uitgebracht en is dit jaar op tournee met de Way Home Tour.
0: Nou,
1: wat, is dat leuk gevonden?
0: Ja, nou, origineel.
1: Het is weer de vertrouwde mix van Americana, country en rock'n'roll die we van hem gewend zijn. Ik heb nu nog even een oudje erin gezet. Pressure Makes Diamond van het gelijknamige album.

0: Ik heb hem 1 keer live mogen zien en horen. Zeer de moeite waard. Dus als je ooit nog eens de kans krijgt om een concert bij te wonen van Danny Vera, vooral doen.
1: Nou, hij komt regelmatig wel in de Kop van Noord-Holland ook.
0: Ja, nee, we zouden natuurlijk vorig jaar of dit jaar ervoor zouden we nog een keer heen. Maar toen kwam er van alles tussen. Toen konden we niet. Ik weet niet meer waarom. Ik had toen wel kaarten, maar het lukte niet. Dus we gaan zeker nog een keer heen. Absoluut.
1: De volgende Amerikaanse bluegrass band, de Steep Canyon Rangers, zijn vooral bekend geworden door hun samenwerking met de acteur en banjo-speler Steve Martin. Door hun samenwerking kwamen ze zo ook bij talkshows op

0: Honey on My Tongue van de Steep Canyon Rangers.
1: Ik ben mijn tuin weer onkruidvrij aan het maken. Ik doe elke dag een beetje. En ik kan niet te veel, anders heb ik weer last van mijn handen. Dus ik moet kalm aan. En het werkt prettiger met een muziekje erbij.
0: Ja.
1: Dus ik ben mijn country lijst weer aan het afluisteren. Ik heb hem op hoe noem je dat?
0: Shuffle
1: staan. Dus, en nou heb ik eens gekeken. Hij telt inmiddels 717 nummers, mijn country lijst. En hij duurt 41 uur en 18 minuten.
0: Nou, je hebt nog aardig wat weken te gaan in de tuin.
1: Ja, dus, maar dat is ook een heel eind wandelen voordat je het nummer voor de tweede keer hoort.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, zeker. Het is, dat wij toen naar Slovenië, de Kroatië, mocht hij ook een stukje opstaan.
1: Ja, want dat mag niet helemaal voluit.
0: Nee, maar dat hadden we makkelijk mee heen en weer gekund, zeg maar.
1: Maar dat al gaat. Hadden wij een man zoals Jannie moeten hebben die country wel heel leuk vindt. Want nou, dan kan het gewoon continu opstaan.
0: Ja, nou begint mijn man wel steeds meer. Hè?
1: Ja, Frido ook, moet ik wel zeggen. Want hij zei van de week, ik heb een nummer voor je. Ik heb een nummer voor je. En toen liet hij me horen. Hij zei, ik weet niet wie het is. Nou, ik zeg, ik ook niet. Maar ik zeg, het klinkt als Kenny Chesney. Dus ik shazamme. En dat was inderdaad Kenny Chesney. Dus
0: het komt stiekem.
1: Het komt wel hoor, het komt wel. Maar goed, tijdens die lijst, toen kwam ik Thomas Rhett tegen weer. Die a Happy Man. Ik denk, nou, die hebben we ook niet al heel lang niet laten horen. Dus laat ik hem maar weer eens inzetten.

0: zie je. En zelfs Thomas Red had het over een zwart jurkje en een rood jurkje.
1: En die had er zelf twee.
0: Die had er twee. Volgens mij hebben wij vanavond nog geen line dance nummer gehad, Anne.
2: Nee.
3: Line dance, ook typisch country. De typisch Radio Texel Country Time. Nu met Anneke en Sini.
1: Dus dat wordt een hoog tijd. En eentje die ik zelf ook nog gedanst heb, maar geen pas meer van weet.
0: Ik ook niet, maar volgens mij heb ik hem ook nog gedanst.
1: Ja, dat zou heel best kunnen van ja, wel.
0: Hij
1: ja.
0: kwam me wel bekend voor in ja. ieder geval.
1: En line dance is nog steeds populair en wordt niet alleen beperkt tot country. En dan krijgt het de benaming non-country of funky line.
0: Wow, ja. Het is gewoon hetzelfde. Dus.
1: Eigenlijk wel. En omdat je het in je eentje kan beoefenen en in een groep danst, en maar toch geen partner nodig hebt, blijft het ook populair.
0: Ja. En eigenlijk gewoon hartstikke
1: is
0: leuk.
1: Het is ook gewoon hartstikke leuk.
0: Het is niet
1: leuk.
0: Cool om te zeggen dat je line danst.
1: Nou, maar weet ik niet. Vooral zeg maar, het is net waar. Want de hele, ja, hele delen van Amerika is het hartstikke hot. Dan zie je heel veel jongens
0: en
1: ook zelfs.
0: En country wordt ook gewoon steeds populairder. Dus wie weet ook wel line dance.
1: Ja, ik zou zeggen, als je in de Amerikaanse staatjes kijkt allemaal, nou, is het hip tot.
0: Ja, hartstikke.
1: Ja.

0: David Ball met Don't Think Twice.
1: De dames zijn ook vanavond weer ondervertegenwoordigd.
0: Vaak
1: het is
0: wel,
1: weer
0: ja.
1: wat karig. Ja. Nog maar 4 tot nu toe. Dus het is tijd voor Ella Langley.
0: Ja, en niet de leukste.
1: Nee, maar goed, die andere hebben we al zo vaak gedraaid. Het is ook weer tijd
0: ja, dat
1: voor
0: is waar.
1: Wat anders.
0: Is ook zo.
1: En volgens Welen, een zangeres om rekening mee te houden, dat liet Bert ons weten in de
0: Nou, dat
1: de
0: wisten
1: app.
0: Wij al lang.
1: Maar dat wisten wij al.
0: En wat ik van de week hoorde, haar Choosing Texas, die wij inmiddels al grijs gedraaid hebben ja. en heel bekend is, wordt nu toch weer op stiekem opnieuw gepromoot. Ik weet niet welke, volgens mij was het 3FM of zo waar het voorbij okay. kwam. En dat het ook weer stilletjes wordt doorgesluist aan andere zenders. Dus wie weet heb Choosing Texas nog een reboot.
1: Oh, nou, zou leuk wezen.
0: Ja, dat we die toch nog weer wat vaker horen.
1: Nou, sowieso hier bij Radio Texel.
0: Dat zeker.
1: Ella Langley.

0: Langley. Met een minder leuk liedje.
1: Ja, eens. Eens. Die doen we ook niet nog een keer.
0: Nee. Nee. Nee.
1: Oké. Chris Rudiger is een muzikant en ondernemer. Maar naast zijn eigen muziek staat hij ook bekend om zijn initiatieven om opkomend country talenten te ondersteunen. Hij is de oprichter van de 615 House. Als het goed is, moet jij wel zeggen weten wat dat is?
2: Zeker.
1: Ja, niet dus. Nou ja, dat is dus een invloedrijke collectief in Nashville voor opkomende countryartiesten en songwriters.
2: Oh, dat.
1: Ja, en het fungeert dus als een creatieve creator house gericht op social media, samenwerking en marketing. En er zijn heel veel bekenden inmiddels die al zijn klaargestoomd door de 615 House.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Thomas Mack.
2: Ja.
1: Cooper Allen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ashley Cook.
2: Ja.
1: Tiger Lily Gold. Ja. Alexander Kay. Komen allemaal van de House
2: van dat programma.
1: Ja. Ja. Vijf, sorry, ik zeg het nou ook verkeerd nog. In ieder geval, maar dit is Chris Rudiger zelf met Kind of Memory.

0: Kind of Memory van Chris Rudiger.
1: Niet alleen Conway Twitty wordt geëerd op het nieuwe jubileumalbum van Scotty McGreery, maar ook Kris Kristofferson.
0: Allemaal oudjes, kom aan boord.
1: Precies, Why Me, Your Lord, staat ook op het album van Scotty McGreery, 15.

0: Scotty McGreery, why me lord?
1: Ja, en we gaan de laatste inzetten voor vanavond. Dat zit er weer op inmiddels.
0: Ja.
1: Dus wij nemen vast afscheid.
0: Ja.
1: En tot volgende, over...
0: Ja, want volgende week zijn we er niet. Dan ben jij er een weekje tussenuit.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Tot over 2 weken.
0: Ja. Nou, nu moet je nog even langer door, want anders dan houden we ruimte over.
1: Nou ja, maar in ieder geval, we kunnen
0: moet
1: nog...
0: Moet even zeggen wie het is.
1: Ja, dat hebben we nog niet gedaan. De James Barker Band met There's a Drink for That. Nou, er is al vooral een drink for
0: Tuurlijk.
1: That.
0: Het is tijd voor een drankje.
1: Zeker, ik heb een droog bek.
0: Tot over 2 weken.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. En de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Lopen op het water, zonlicht zien voor.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.